0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der

Rum je pruien. Hey, hij kent het, ja, hij voelt je wat los van. De hand, pof, aan de beu, aan de popje zetten. Dan een schwaze, het moment de maal, we zullen zetten, jong. Zet het baby, ja, in het beuk, lees toe, pur, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, maar dit, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Hadden ze er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Nacht zodat Evan staat voor een Kölsche jong.
1: De lief. De braaf. Kölsche jong. Aus Köln am Rhein. De lief. De braaf.
2: De lieve jong aus Köln am Rhein.
1: De lief. De braaf.
3: Kölsche jong.
1: Aus Köln am Rhein. De lief. De braaf.
2: De lief.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.